0: Os, os, net, ah, yes, yes. Ik zoek een fancy koets. Maar mijn zaks plak zoets. Barbie's een plastic koets.
1: Yo, het is net zoals de gynecologist office. Met de klomp poesie zo.
2: Nee man, kom eens fuck off naar die wat kijk jij Joe toe.
1: De Q's hebben die wat kijk jij Joe's. Is langer als de Q's hebben, hou me vast.
2: Nee man, bro, de Q's

0: tiny motherfucking brat, mate, blood. Proper die fucking Flying Dutchman. Uit de eigen nail, SI. Die fucking Matrix, SI style.
1: Ja, maak hem, hij is om een jaar.